elke generasie ontvang iets van die vorige een en besluit dan wat om daarmee te doen. Nou volgende hoor ons Joseph Solomon se weergawe van Rihanna's Love on the Brain. Net hier op RSG.

Will Gitten en Raki met My Boo. Kom maar, jy, ek saam sal zeggen, sing jy wou nie, maar dit doen jy dit, nee. Wat ek ook nou al gesien het, groot liedjes verleef, maar altyd omdat iemand besluit om dit verder te vat. Nou, diezelfde geld vir waardes, wysheid en selfs hoop.

Dede Nyoka se weergawe, regstreekse opname, weergawe van Sal Jy Bly, deur Teens Jordaan. Ai, oorspronkelijk daar gesing, nou, weile Teens Jordaanse muziek herinner my nou weer aan die verskil tussen sukses en invloed. Nou, sukses is wat gebeur terwyl jy hier is, en invloed is wat bly leef nadat jy weg is. Nou volgende hoor ons Boys Avenue en Kina Granis met Fast Car, gevolg deur Guy Sebastian met 'n treffer wat, toes ek het eerste keer gehoor het, het my mond laat oophang, net hier op RSG.

Skan FM 107.9 samakaka kung tsorma gote angatika malaria anjete kuma di kwagadinte angatende ukwana jirkata anjete tsara kwata kwate tete te kama kwata kwate kuma ta khodzi akumiti kwaga nungun esika te tsantsaunisa keke sentigweti he ta anjitinji en die volgende boodskap gaan aan die luisteraars van XK FM vir al op platform 10 julle is ook meer as welkom om aangeskakel te bly op XK FM van 10 uur af tot en met 11 uur. Daar is 'n baie belangrike onderhoud wat nog gaan plaasvind in verband met malaria siektes. So diegene wat daaraan wil nou luister, julle is meer as welkom om die radio XK FM aan te skakel bly en te luister oor die siektes malaria. Dit is baie belangrik dat almal moet daarvan luister en daaroor ken. Aji te anga de juanga te kuma kota kwa haa malaria te kekere kwa kuma tsikwa mkitano ata inkhoju aneje akuna te anga te hito te kekere kwa kum tin iria kama kota kwa tao kwa ori kuma kwa si elfo ya khiri ya tika nesika kai kwa te gwe a juanga malaria takite nu te a malaria juanga he nde uta ikara kuma kulikata nkhoji te uyoska te kekere kwa takwa te stasi a kuma kote te kekere kwa te kuma kota kwa te mua ansin ha mua kwa nata ikara klaus na kulikata aki inkhoji kama te ndehu ta ire karita keke yote kuma aku.

0: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: FK. Ja.
2: Kujoma kwa makariki shanga ndo amanga. Ike nganga wako eto nkwa ya kukara ya mkuma. Jiri ya duka kwa ia. Jiri ya kwa ia. Kujoe, kariki shanga. Kujoma kwa makariki shanga. Kujoma kwa makariki. Maria ndo nganga. Maria akamate. Maria muronga. Ay, amanga. Kasi mkuma. Kwan angwa wate. Kui kaji adi angwa wate. Dama ana kuisha nite mkwa nao. Kajoe, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajoe, kariki sanga, kajoe, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajoe, kariki sanga.
3: Dua ana, dua ae.
2: Kajoe, kwe amati, agui.
3: Dua ana, dua ae. Chita ya, ade, aku, chita ade. Dua ana, cha jire kwa I, dua, jire.
4: Jire kona dusi aku te jire, dusi aku te jire kona dusi aku te, dusi aku te, dusi aku te, dusi aku te, dusi aku te, dusi aku te, dusi aku te. Gia ana,

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

schade van jouw web. Waar ik maar stil blijf hang, tot ik nooit weer een weet. Maar ik zie nog steeds die vormen van jouw lippen op mijn glas. En jouw lichaam uitgestrekt op mijn matras.

verwerking door Blake Morgan. Hij is een van die tenoren van Vultures 8. En die woorden is gebaseerd op Lloyd Stone's gedicht. Dat is nogal aangrijpend. Zo'n kombuisvertalingkie sê, dit is mijn lied, o God van al die nazies. Een lied van vrede voor verre landen en ook voor mijne. Dit is mijn huis, die land waar mijn hart is. Hier is mijn hoop, mijn dromen, mijn erfenis. Maar ander harten klop ook in ander landen, met hoop en dromen, zo waar en edel als mijn eigen. Ik hoef zeker niet te zeggen dat die muziek gebaseerd is op Jean Sibelius' Finlandia nie. Ons blij in muzikale Scandinavië. Ik heb zo'n paar programma's geleden opname gespeeld van Jussi Björling, wat Karel Schöberg's Tornera zing. Hier is nou een bijzonder mooie opname door een van die zangeressen wat een ereplek in mij of op mij berg Olympus het. Die Amerikaner Barbara Bonney. Voor de klavier is die bekende dirigent Antonio Pappano.

Een bijzondere opname van Tornera van Karl Schöberg met Barbara Bonney als die zangeres en Antonio Papano voor de klavier. En wat muziek betreft blijven ons in Scandinavië. Bernard Crusell, componist, klarinetspeler. Hier is die Allegretto uit zijn eerste klarinetconcert. En die solist is nog een Zweed, die formidabele Martin Frust.

Het was nou een Zweedse feest. Een Zweed, wat die klarinet speelt, zijn naam is Martin Fröst. Dan een Zweedse orkest, die Göteborg Symfonieorkest. En Oku Kamo. Die muziek was die rondo uit Bernard Crusell's eerste klarinetconcert in E-mol. En dat is ook in de waarheid zijn werk 1. Wat koren betreft, het ons te lang geleden naar hierdie een geluisterd.

O, my vaderland, wat vraag jy van my? Het ek het al ooit so roerend gehoor? Ek weet nie, ek, die Leontine Price, Robert Merrill, is eintlik baie na by my geliefde. Maar as ek nou eendag moet kies wat een ek na een verlate eiland toe moet saamvat, dan sal ek Snoep wees in al twee vat. Kaas op haar absolute dramatische en vokale hoogtepunt en Giuseppe Taddei, een baie indrukwekkende Amonasro. Dis lewend opgeneem, ek weet ongelukkig nie wat die orkest was nie, ek neem aan dit seker La Scala, maar ek is nie seker nie. Ek herken nie regtig die stem van die souffleur nie. Die opname is vroeg in die 1950s gemaak. Die muziek, in geval ek nog nie gesê het nie, was een gedeelte uit die Nijltoneel uit Aida van Verdi. Nou om een bietjie af te koel, hier is die Saraband van Händel, wat die meester rolprentmaker Stanley Kubrick gebruik het in sy rolprent Barry Lyndon.

een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht. O, laat hij verder gaan. Een mensenhart is zwak.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

Corrie Brocken, Nederlandse zangeres, met Milord. En daar die opname kom uit mijn purper studentenjaren. Ik denk dat ze voortreffelijke vertolking. Corrie Brocken, onthou maar die naam. Daarmee moet ons die donkies inspannen, zei alles van die mooiste tot aanstaande zondag. Zoals Jan Brandt gezegd het, moed broers, hou moed, die kwaad zal verander in goed. Mag die meetsnoeren voor u in lieflijke plekken val, blaas hoog die vlam, wees goed voor die naaste, ons het allemaal nodig in hierdie stadium. Alles van die mooiste tot aanstaande zondag. Tot ziens.